0: andere dierbaren. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Nader onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme junimaand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week. Want de temperatuur kwam niet hoger uit dan zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en het begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen. Maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Komende nacht komt het al naar een graad of 14. En er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zijn 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur is rond de 15

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel, ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen, waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Nader onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme junimaand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week, want de temperatuur kwam niet hoger uit dan zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en het begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Komende nacht komt het al naar een graad of 14 en er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zijn 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige periode. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graad op 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige periode, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur is rond de 15 en de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdachten in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel, ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen, waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Nader onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme junimaand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week. Want de temperatuur kwam niet hoger uit dan zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en het begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen. Maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Komende nacht komt het al naar een graad of 14. En er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zo'n 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige periode. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graad op 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige periode, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur is rond de 15.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Na de onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme junimaand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week, want de temperatuur kwam niet hoger uit dan zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en het begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Komende nacht komt het al naar een graad of 14 en er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zijn 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graad op 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur soms rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdachten in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel, ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen, waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Nader onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme juni maand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week, want de temperatuur kwam niet hoger uit als een 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. De komende nacht komt het al naar een graad of 14 en er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zijn 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige periode. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graden op 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige periode, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur soms rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

me dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

0: De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg waren. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen te voorkomen. De 2 betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de 2e periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat de voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de 8e finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isola Theater. Hij volgt per 1 september het directieduo José van der Knaap en Jole Rizzo op, die sinds 2012 directeur-bestuurder waren. Edwin Spek was afgelopen jaren directeur van de VAK, Centrum voor de Kunsten in Delft. Hij is ook festivaldirecteur van het jaarlijkse Suikerzoek Filmfestival in Schiedam. Vanwege zijn liefde en gedrevenheid om film en cultuur toegankelijk te maken, werd hij in april benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maandagmiddag rond 1:15 is een jetski omgeslagen op de Hollandse IJssel, ter hoogte van de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel. Een persoon kwam in het water terecht. De bemanning van een passerende duwboot zag wat er gebeurde en kon de drenkeling uit het water halen. Brandweer, politie en een ambulance waren naar de plek gekomen, waar de ambulancemedewerkers de persoon controleerden. Voor de zekerheid is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Na de onderzoek vindt vervolgens plaats over de oorzaak van het omslaan. Het Capelse College sluit de bestuursperiode 2022 tot 2026 af met een positief financieel resultaat van bijna 26 miljoen euro. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. Het positieve resultaat komt door besparingen, financiële meevallers en hogere bedragen van het Rijk. De reserves zijn in de afgelopen collegeperiode in totaal met 26 miljoen gestegen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 21 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en wil daarnaast 5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten voor de stad en de Capellenaren. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 30 juni. Vandaag komt een einde aan de zeer warme juni maand. Maar vandaag, de laatste dag, was niet in stijl met die laatste week, want de temperatuur kwam niet hoger uit dan zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de dag raakt het geheel bewolkt. Later in de middag en het begin van de avond kan er lokaal zelfs nog wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. De komende nacht komt het al naar een graad of 14 en er staat maar een zwakke wind uit de westelijke richting. Ook morgen waait die wind uit de westelijke richting, is windkracht 2 tot 3. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur dan in de middag weer oplopen naar zo'n 24 graden. Op donderdag is de kans op een bui weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. En we krijgen een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden. Ook op vrijdag zijn 21 tot 22 graden, op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige periode. Een matige wind uit de westelijke richting en de minimumtemperatuur komt uit rond de graad van 13. Op zaterdag zijn er flinke zonnige periode, een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur is soms rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Het loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg waren. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud-Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de tweede periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK

0: wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat de voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken naar voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een 1/2 uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een 1 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkant 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering, opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg waren. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op collectief gesteld. Oud-Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de tweede periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat de voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond

0: onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer zonnig en droog, tot 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering, opnieuw zonnige perioden met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige perioden en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Capelle.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer terug naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen. Dat team bestaat uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van onder meer Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam weer, zegt Jor van Waardhuizen van de brandweer in Dordrecht en omgeving.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg zijn. Samen met een kinderopvangorganisatie zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de zogeheten box 3-regeling. Daardoor is nog onduidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt gegeven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde in met de wet, niet van harte. De Eerste Kamer is ook nog niet overtuigd. Bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Dat houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst nog in de aandelen vastzit. Zoals coalitiepartijen VVD en CDA dreigden tegen het plan te stemmen. Staatssecretaris Ehrenburg krijgt nu de tijd voor een nieuw voorstel. Dat kunnen dan als aanvulling op de wet via de Tweede naar de Eerste Kamer. In de verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld op politieke partijen. Er zijn onder meer contacten onderzocht van een rechtse partij in Frankrijk. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend zonder de goede procedures te volgen. Het zou gaan om 4 miljoen euro. De Europese justitie bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Het weer, zonnig en droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden.

0: zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering. Opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer terug naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen. Dat team bestaat uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van onder meer Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam weer, zegt Jor van Waardhuizen van de brandweer in Dordrecht en omgeving.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg zijn. Samen met een kinderopvangorganisatie zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de zogeheten box 3-regeling. Daardoor is nog onduidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt gegeven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde in met de wet, niet van harte. De Eerste Kamer is ook nog niet overtuigd. Bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Dat houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst nog in de aandelen vastzit. Zoals coalitiepartijen VVD en CDA dreigden tegen het plan te stemmen. Staatssecretaris Ehrenburg krijgt nu de tijd voor een nieuw voorstel. Dat kunnen dan als aanvulling op de wet via de Tweede naar de Eerste Kamer. In de verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld op politieke partijen. Er zijn onder meer contacten onderzocht van rechtse partijen Frankrijk. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend zonder de goede procedures te volgen. Het zou gaan om 4 miljoen euro. De Europese justitie bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Het weer, zonnig en droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.

0: Hey, opa. Hoor je dat?
1: Huh?
0: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Danielserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering, opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion. Dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Ons is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering. Opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion. Dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Ons is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering. Opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion. Dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Ons is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkant 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering. Opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Zus Pijkenisse laat weten dat patiënten een belletje krijgen als hun afspraak eventueel niet door kan gaan vanwege de storing in Rotterdam. Wie niet wordt gebeld kan gewoon volgens planning naar het ziekenhuis in Spijkenisse komen. Groter zijn de problemen in het Maastadziekenhuis. De zorginstelling heeft voor vandaag alle afspraken moeten schrappen door de computerstoring. En ook de spoedeisende hulp is dicht. Afspraken voor dialysepatiënten en mensen met kanker gaan wel door. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met een noodstroom afgelopen nacht. Het is een slecht idee om het gratis OV voor ouderen in Rotterdam te schrappen, vinden de ouderenbonden. Het plan van het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur is volgens de bonden een slecht signaal. Nu nog kunnen mensen die AOW hebben gratis met bus, tram en metro in heel de stad. Maar die regeling verdwijnt en dat past in een bredere trend, zo zien de ouderenbonden. Volgend jaar verdwijnt in heel Nederland ook de automatische leeftijdskorting voor 65-plussers. Voortaan mogen provincies en vervoersregio's zelf bepalen welke groepen korting krijgen. Een slechte zaak nu overal ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zeggen de ouderenbonden. Dan is goed en betaalbaar openbaar vervoer van groot belang, zeggen ze. De brand vanochtend in een flat in Antwerpen heeft dan zeker 5 mensen het leven gekost, meldt de politie in Antwerpen. Nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Het aantal mensen dat is overleden of gewond geraakt kan nog oplopen, zegt de politie tegen de VRT.
1: De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
2: Ja, de oorzaak van de brand, is daar al iets meer over geweten?
1: Die zal nog onderzocht worden. Daarom komt ook een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse. Wat we op dit ogenblik wel weten, is dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers.
0: De brand in het gebouw met 10 etages begon om 10:00 vanochtend. Het pand is ontruimd, net als een naastgelegen gebouw. Tientallen mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Het weer, het is wisselend bewolkt. Het blijft droog, maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Dan koelt het af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het weer droog. Zien we de zon weer, dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: paradise. Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering. Opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de

0: willen doen. Dat staat in de aangepaste regels. Vanaf 1 augustus geldt een vuurwerkverbod. Particulieren mogen dan niet langer vuurwerk in bezit hebben. Ze mogen het ook niet meer afsteken. Clubs en verenigingen mogen dat nog wel als ze een vergunning aanvragen. En die krijgen ze alleen als ze zijn gevestigd in de gemeente waar ze de toestemming van krijgen. Ook mogen ze alleen een beperkte hoeveelheid siervuurwerk afsteken. En de toeschouwers moeten dezelfde afstand houden als bij professionele vuurwerkshows. De brand die vanochtend is uitgebroken in een flat in Antwerpen heeft aan zeker 6 mensen het leven gekost, meldt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De brandweer meldt dat het vuur onder controle is. Wel moeten de bovenste verdiepingen nog worden gecontroleerd en daardoor kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Het vuur ontstond rond 10 uur op de begane grond van de flat in Antwerpen. Oorzaak was een technisch probleem, zegt de Belgische brandweer. Tientallen mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Canada sluit aan bij het Eurovisie Songfestival in Bulgarije volgend jaar. Het is het eerste nieuwe land sinds Australië in 2015 lid werd van de Europese omroepen die het Songfestival uitzenden. Er zijn nu samen met Israël 3 niet-Europese landen die meedoen aan het evenement. Nederland was er vanwege de deelname van Israël dit jaar niet bij. Overigens leverde Canada in het verleden al wel eens een songfestivalwinnaar. Want in 1988 won Celine Dion namens Zwitserland. Het weer is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen dan ook. In de loop van de middag wordt het weer droger, zien we de zon weer terug. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De 2 linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 1 juli. Vandaag zijn de zonnige perioden door afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 24 tot 25 graden. De komende nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er vooral in de ochtend veel bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. In de middag breekt dan de zon door bij een matige wind. De windkant 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op zondag weinig verandering, opnieuw zonnige periode met een paar wolkenvelden, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week vrijwel overal droog met zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de bovenleiding zat in een knik, waardoor er kortsluiting ontstond en daarop brak brand uit. Die beschadigde zeker 100 andere kabels in een kabelgoot in de buurt van Rotterdam Stadion. En daardoor is er sinds maandag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Ook het treinverkeer op de HSL tussen Rotterdam en Breda ligt stil. ProRail is nog altijd bezig met herstelwerk. Had al klaar moeten zijn, maar de operatie is zo complex dat het tot zaterdag duurt voor het treinverkeer kan worden hervat. Verwacht ProRail. Premier Jette is trots dat er op steeds meer plekken herdenkingen zijn van het slavernijverleden. Bij de Nationale Herdenking in Amsterdam zei hij dat de herdenkingen een onstuimig

0: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook in onder meer Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en Den Haag zijn er vandaag zogeheten kitty-kotty-vieringen ter ere van het afschaffen van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat gebeurde vandaag 163 jaar geleden, op 1 juli 1863. De FIFA heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal bijna 10.000 gevallen van racisme vastgesteld. De organisatie bekeek 6 miljoen online berichten over deelnemende teams en officials. 1.000 gevallen is onderzoek ingesteld naar de accounts die de berichten hadden verzonden. De KNVB maakte eerder deze week al melding van discriminerende online reacties aan het adres van Justin Kluivert, Quinten Timmen en Crescencio Somerville na de uitschakeling van Oranje op het WK. Het weer wisselend bewolkt, blijft droog, maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht helder, droog en dan koelt het af naar 16 graden. Morgen hebben we wel toenemende bewolking en kans op wat lichte regen. Maar in de middag, dan wordt het weer droog, zien we de zon terug, wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het op onthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam, tussen Knoop het Hofvliet en Rijswijk een half uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer een uur vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot ook een uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Het komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind en windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 5 boeren opgepakt die met tractoren wilden demonstreren bij het gebouw van de Tweede Kamer. Daar wordt tot in de late uurtjes gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vooral voor boeren hebben de plannen grote gevolgen. De gemeente Den Haag heeft vooraf toestemming gegeven voor 20 trekkers. De 5 boeren die nu zijn opgepakt wilden ook doorrijden naar de vergaderzaal. Daarop zijn ze aangehouden. Zo klonk het bij het ingrijpen van de politie. Het kabinet wil de stikstofuitstoot flink verlagen. En daardoor moeten boeren weg bij natuurgebieden. Ze mogen ook voortaan minder dieren per hectare houden. Een man van 20 uit Spijkenisse zit vast voor brandstichting 4 maanden geleden bij een huis in Gouda. Begin maart ging een brandbom af bij het huis in de Goudse wijk Kort Haarlem. De gevel van het huis raakte beschadigd. Sporenonderzoek wees naar de man uit Spijkenisse. Maar de politie doet nog verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch leggen vrijdag korte tijd het werk neer. Ze houden dan een manifestatie.

0: De ambities van Defensie om snel te groeien niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. Op dit moment leidt het leger veel nieuwe militairen op en oefeningen horen daarbij. Maar Defensie moet nieuwe recruten beter begeleiden, vindt de onderzoeksraad. Vorig jaar werd een militair overreden nadat hij 's nachts opdracht kreeg om tijdens een pauze even te slapen. En dat deed hij op de grond naast het panzervoertuig dat hem later zou overrijden. Bij het andere ongeluk reed een panzervoertuig van een taluut en kantelde. Het weer, het is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur vanmiddag nog 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder droog en koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. De loop van de middag wordt het wel weer droog. Zien we de zon terug, wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en Knopendracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Het komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind en windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
3: Dennis Mooij, de ANWB. Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tenje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Dunetten 25 minuten vertraging. Het komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog geen uitzonderingen toestaan voor clubs en verenigingen. Versoepelingen kunnen later altijd nog, zegt directeur Arjen Littooi van de Veiligheidsregio. Hij is blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling weliswaar geen vuurwerk meer mogen afsteken. Maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te schieten als ze dat doen in verenigingsverband.
2: Een advies is aan de burgemeesters: op het moment dat je een vuurwerkvergunning verleent, doe dat dan aan een professionele organisatie. Dat is een advies. Burgemeesters gaan er zelf over. Maar ze moeten er rekening mee houden dat er weinig handhavingscapaciteit is, dat er weinig toezichtcapaciteit is en dat er schaarste is, ook bij de brandweer en bij de ambulancedienst, om bij alle georganiseerde evenementen daar ook bij aanwezig te zijn.
1: Het liefst heeft Littooi dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Maar het kabinet geeft dus clubs, verenigingen en andere groepen de mogelijkheid om toestemming te regelen voor het afsteken van vuurwerk. Voorwaarde is wel dat ze binding hebben met de gemeente waar ze een vergunning hebben aangevraagd. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch legt vrijdag het werk korte tijd stil. Zouden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de bonden willen dus dat ze helemaal van tafel gaan. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, vindt onderzoek.

0: Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Een lied dat met de ziel wordt gezongen, met het lichaam wordt gedanst en met het hart wordt uitgeschreeuwd. Dat is de salsa versie van El Triste in de stem van Manuel José. Una canción que se canta con el alma, que se baila con el cuerpo y que se grita con el corazón. Así es la versión salsa de El Triste en la voz de Manuel José.

Y ahí la Osterna Radio Capelle met Amigos, Amarte a ti, van Maluma, is een traditioneel gevoelige ballade. Het nummer gaat over ouder worden met je geliefde. Hij heeft deze single opgedragen aan zijn vriendin en levenspartner Susana Gómez. Los críticos y seguidores de Maluma sobre la balada Amarte a ti han elogiado por mostrar un lado más vulnerable y maduro, alejándose de ritmos urbanos. Nosotros vamos a escuchar esta hermosa balada, Amarte a ti, en la voz de Maluma.

de Parade van de Spaanstalige Gesteren en amigos van Radio Capelle. We gaan verder met Alejandro Sanz met Las Guapas. Een elektronische merengue die direct uitnodigt tot de dansen. In dit liedje Alejandro combineert klanken van het Caribische gebied met de flamenco gitaar en geluiden van Zuid-Spanje. Alejandro Sanz nos hace bailar al compás

0: Met deze muziek hebben wij gereisd door Spanje en verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Bedankt voor jullie aandacht. Volgende week met het programma Amigos. Muchas gracias por vuestra sintonía y por acompañarnos esta vez. Nosotros les agradecemos bastante. Agradecemos a nuestros colaboradores desde Lima, Perú, a nuestro querido José Rodríguez y Aurora Romanov. Igualmente agradecemos también la participación desde Querétaro de Alejandra Hernández y por supuesto.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdamse horeca zijn vorig jaar ruim 2 keer zoveel mensen geweigerd aan de deur in vergelijking met het jaar ervoor. Blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van onder meer de gemeente, de horeca en antidiscriminatiebureau Radar. Zo'n 225 keer ging een mystery guest naar een club of een andere uitgaansgelegenheid. En vorig jaar stonden er 50 voor een gesloten deur. Het meest geweigerd werden koppels met een lichtgetinte huidskleur of een combinatie van huidskleuren, schrijft de gemeente. Witte bezoekers mochten overal naar binnen. Lokale burgemeester Versnel van Rotterdam wil snel meer trainingen voor personeel. De Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van de Duitse regering om de aankoop van 6 fregatten te annuleren. Volgens Damen waren onderdelen van schepen en systemen al klaar. Duitsland verscheurde het contract omdat na vertragingen de bouw van de fregatten miljarden duurder zou worden. Volgens de scheepsbouwer kwam het Duitse besluit uit de lucht vallen. Damen is nog bezig om de gevolgen ervan in kaart te brengen, schrijft het bedrijf op de eigen website. Damen hoopt nu op opdrachten van Defensie, nu het gespecialiseerde personeel van de werf ineens zonder werk zit. Politie en marechaussee hebben vanmiddag gezocht naar iemand die was ontsnapt bij het detentiecentrum bij Rotterdam Die Heek Airport. De koninklijke marechaussee kwam een vreemdeling afleveren bij het detentiecentrum, maar hij ontsnapte voor hij goed en wel in de cel zat. Er is met honden en een helikopter naar de man uitgekeken, maar hij is niet meer gevonden. Inmiddels is de zoekactie grotendeels gestaakt. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog afzien van uitzonderingen voor clubs en verenigingen. Versoepelingen kunnen dan mogelijk later volgen, zo hoopt directeur Arjen Littooi van de veiligheidsregio. Hij is weliswaar blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken, maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te laten schieten. Het liefst heeft Littooi dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Het weer vanavond en vannacht is helder en droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog. En zien we ook de zon. Het wordt morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio wel droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden en in de middag wordt het rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vastzit voor 5 aanrandingen in Rotterdam blijkt nog meer vrouwen te hebben betast. Dat is gebleken op de eerste dag dat de man terecht stond. De politie kon de Rotterdammer eind vorig jaar aanhouden voor 3 aanhoudingen in ruim een maand. De man kwam onder voorwaarden weer vrij. Maar in maart liep hij opnieuw tegen de lamp nadat hij 2 vrouwen had lastiggevallen. En nu blijkt heeft hij met een camera op een zonnebril nog opnamen gemaakt van het betasten van 3 andere vrouwen. De man blijft daarom langer vastzitten. De volgende zitting in de zaak is in september. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. En daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen er nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. Patiënten die niet worden gebeld kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat bezuinigingen toch niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er ook niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk zijn of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. Een Amerikaanse vrouw heeft tijdens het bergbeklimmen afgelopen weekend een val van ruim 450 meter overleefd. Een beginnende klimmer van 31 jaar was met een groep van 3 een berg in Californië aan het beklimmen toen het weer omsloeg en de vrouw viel en 450 meter lager belandde in een pak sneeuw. Het duurde even voor de reddingswerkers de vrouw konden bereiken. Maar ze bleek alert en goed gemutst, schrijven Amerikaanse media. Ze had een gebroken enkel en, zo laten de media weten, nog wat andere verwondingen die horen bij een val van grote hoogte. Welke verwondingen dat zijn, staat er niet. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog, zien we ook de zon en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je

muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent het aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: voor jou bedacht.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er twee mensen aangehouden voor wapenbezit. De twee vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. Een van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
11: Radio Capelle. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een van die mooie antieke nummers hier bij de late avond om de show mee te beginnen. Och, wat een prachtige herinnering. UB40, Red Red Wine.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond weer prachtige muziek op deze zomerse avond. Ja, dus... Ja, zomersavonden zijn in Nederland natuurlijk heel afwisselend. Hè? Je hebt er een met onweer, je hebt er een met regen, maar ook met ja, heel veel warmte. Nou ja, dat dus. Wat gaan we doen in de show? Nou, lekkere muziek draaien bijvoorbeeld, maar ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, we gaan praten met Rudy de Jonge over wat hem bezighoudt. Nou, en dat is heel wat hoor. Luister zo mee. En Han van der Horst is ook weer van de partij. We vergeten van alles, zegt hij. Ook code rood van de afgelopen week. Ja, opeens zijn we het allemaal weer vergeten. Want wie weet het nog van ja, de effecten van corona. Ja, er zijn actiegroepen die er van alles van vinden en zo. Maar echt, wat weet jij er nog van? Je bent het zo weer vergeten. En we hebben een laatste gesprek met een ja, prachtige... met iemand met een prachtige naam. Michalina heet ze. En zij gaat vertellen over wat haar zo al beweegt. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw later.

0: Een prachtig nummer van Sophia Kruithof. Prachtig, Universe. En de mama's en de papa's hoor je voor mijn Monday. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Mijn gast in de studio is Rudy de Jonge. Hij is de drijvende kracht achter Dutch Adaptives. En wat dat is, dat ga ik hem vragen. Dutch Adaptive, Rudy, welkom overigens.
2: Ja, dank je.
1: Ja, dat zijn mensen die wel willen sporten, maar daar wat moeilijkheden bij ondervinden, zeg ik maar even.
2: Ja, nou, ja, het is ontstaan met een groepje fanatiekelingen. Dus allemaal crossfitters. Mensen met verschillende handicaps die dan voor zichzelf manieren hebben gevonden om gewoon mee te doen. Mm-hmm. En samen met hen motiveren we inderdaad mensen die dan bijvoorbeeld ineens beperkt raken en denken van hey, bijvoorbeeld ik ben mijn been verloren, ik kan niet meer hardlopen of ik kan niet meer sporten. Dan laten wij juist zien met onze community dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat ze vaak zelf denken.
1: Ja, ja. Kijken naar wat wel kan en niet wat niet kan.
2: Vooral dat. Vooral dat, focus op wat wel kan. Ja,
1: ja, ja. Ja. Je bent er zelf ook bij betrokken, ja. Want je hebt zelf ook een handicap.
2: Klopt, ja. Ik mis mijn linker onderarm. Ik ben zo geboren, ja.
1: Maar wel ontzettend aan het sporten.
2: Ja, al vanaf van jongs af aan. Ik heb ook heel veel verschillende sporten gedaan.
1: Want je hebt die handicap altijd gehad?
2: Altijd gehad, ja.
1: Maar ja, dan denk ik, ja, dan ga je sporten. Dan denk je eerst niet van, ja, maar dat kan helemaal niet.
2: Ja, vanaf de basisschool heb ik al een enorme bewijsdrang gekregen.
1: Dat dus, zat bij je in?
2: Dat begon al met, ik noem maar wat, met gym, met touwklimmen. Dan, ja, dat was voor mij moeilijker. Of met ringzwaaien. En ik deed er dan echt alles aan om dan gewoon mee te kunnen doen.
1: Ja.
2: En ik denk vanaf met die drive heb ik ook al die verschillende sporten gedaan.
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe doet hij dat dan met één hand die hij kan gebruiken? En die andere hand is onbruikbaar? Of wel te gebruiken?
2: Ja, soms kan ik hem wel gebruiken.
1: Want het is een kunsthand, hè? Zeg maar even netjes.
2: Een kunstarm, maar vaak met sport gebruik ik mijn prothese niet.
1: Nee?
2: Nee, dus nee. En ik ben bijvoorbeeld een wedstrijdvechter geweest. En dus ik had dan een korter stompje, maar ik kon nog wel hoeken en opstoten geven. En het was niet altijd een nadeel. Je hebt sowieso altijd het publiek mee. Want die zijn toch altijd voor de underdog, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat
2: en voor
1: dat
2: een tegenstander was het ook vreemd. Ja, dus ja, ze kennen dat niet.
1: En motivatie. Ik denk dat dat ook een heel grote rol speelt.
2: Ja.
1: Je bent betrokken in het Westland, maar ook in Vlaardingen. Want de wethouder in Vlaardingen die heeft je geprezen om wat je doet allemaal, begreep ik.
2: Ja, klopt. En ik ben ook echt wel de gemeente Vlaardingen enorm dankbaar. Omdat we wilden met de stichting toch wel een nieuwe start maken. En we hadden nog geen ambi-status, nog geen website. En dan heb je echt een gemeente nodig die dan zegt van, goh, wij geloven in je. En wij willen hier in investeren. En dat gaf net dat setje om dan een impact te kunnen maken. En daar zijn we de gemeente Vlaardingen dankbaar voor. Want het was niet overal even makkelijk. Want ja, je stuurt dan via je Gmail een mailtje. En dan denken ze van, ja, dat komt ook niet echt professioneel.
1: Het zal wel.
2: Ja. En inmiddels hebben we nu een ambi-status. En
1: Ik krijg ook een briefje naar me toegeschoven. Er staat onderscheidingen op.
2: Ja.
1: Weet je ook meer van.
2: Ja, dus ik ben tijdens afgelopen jaar met de wereldkampioenschap High Rocks ben ik tweede geworden van de wereld.
1: Dat is dus Dutch Adaptives. En ja, mensen die daarmee bezig zijn, wordt het altijd steeds meer? Is het meer geaccepteerd?
2: Ja, dus met dank van de gemeente Vlaardingen, nu we een website hebben, begint onze community echt sterk te groeien. En dat is echt geweldig, want achter iedere atleet zit een geweldig verhaal van veerkracht. En dat steekt elkaar aan.
1: Mensen die meer willen weten? Sociale websites, sociale media?
2: Ja, www.dutchadaptives.com. En via onze website kom je ook terecht bij ons op de social media. En dan kan je voor al je vragen terecht.
1: Oké, en als je dan ergens naartoe wil, dan kunnen jullie dat ook begeleiden en ondersteunen. Als dat
2: ja,
1: moet.
2: 100%.
1: Ja, want mensen zijn ook bereikbaar voor jullie.
2: Ja.
1: Duidelijk hoe dat allemaal zit. Een prachtig instrument om mensen mee te laten sporten. Ook als ze zelf soms denken dat het moeilijk gaat of meestal niet kan zelfs. Rudy de Jonge, drijvende kracht achter Dutch Adaptives. Dank voor het gesprek.
2: Ja, dank je wel.
1: En heel veel succes met wat je allemaal doet.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

van de nummeren. Ja, grote hit voor Tom Waits. En Gavin Bryars. Jesus Blood Never Failed Me Yet. En dan voor Denise Emmer met Alouette. Allemaal in de late avond. Over een paar minuten al een column van Han van Oost, zoals iedere week. Han heeft het over de vergeetachtigheid van mensen. En hij denkt dat we de hittegolf van vorige week al lang weer vergeten zijn. Ja, code rood, het beklijft niet, zou je kunnen zeggen. Je hoort het zo meteen naar deze prachtige van Alan Parsons Project, Old and Wise.

0: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.
1: Lieve mensen, is de hitte bij u al het huis uit? Bij mij blijft die altijd nog dagen hangen. Dat is ook niet zo gek. Een steen die een tijdje in het vuur heeft gelegen, is ook nog urenlang warm. Hoe dan ook, als we verkoeling zoeken, kunnen we die weer op het balkon, in de tuin of op straat vinden. Want daar is het gewoon lekker. Zeker na donker. Verleden week was het andere koek. De media bereidde ons voor op een ongekende hittegolf. Die kon ons leven in gevaar brengen, zo klonken de waarschuwende stemmen op radio en tv. Het zou heel erg worden, misschien wel 40 graden. En verdraaid, dat is nog bijna gebeurd ook. Het weer trakteerde ons op een paar plaknachten. Op straat heerste overdag tropische temperaturen en de zon toonde zich van zijn vijandigste kant. Ik ken dit weer wel. Het is net Manila, zei ik tegen Jan en alle man als ik wilde opscheppen en de bereisde roel uithangen. Het was ook net Manila. Met dit verschil dat dergelijke temperaturen daar elke dag bereikt worden. Er zit niet zoveel variatie in het weer van die tropische stad, behalve als er een verwoestende tyfoon aankomt. Voor ons waren de hoge temperaturen van verleden week juist wel iets bijzonders. Aan de andere kant, ik ben het ook alweer behoorlijk aan het vergeten en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Code rood vanwege hoge temperaturen vervaagt snel in onze herinneringen. En niet alleen bij mij, ook bij u. Dat weet ik zeker. U hebt nog een vaag beeld van de hitte en over een paar dagen is alles vergeten. Of kunt u nog precies vertellen wat voor weer het verleden jaar om deze tijd was? Daar hebben we met z'n allen geen idee meer van. Dat moet je echt opzoeken. De 29 juni 2025 was een wolkeloze dag met tropische temperaturen. Van 30 juni tot 2 juli gold code oranje in het zuidoosten vanwege de extreme hitte. In het Limburgse Beek werd 39 graden gemeten. Van 11 tot 15 augustus volgde een tweede hittegolf met tropische temperatuur. Ja, heb ik gelijk of niet? We vergeten het weer snel. Hetzelfde geldt trouwens voor ziektes. Rond het einde van de Eerste Wereldoorlog woedde een pandemie die COVID volstrekt in de schaduw stelde. De naam was Spaanse griep. En er stierven net zoveel mensen aan als aan de oorlogshandelingen van de 4 jaren daarvoor. In Nederland vielen meer dan 20.000 slachtoffers. Ongeveer net zoveel als tijdens de hongerwinter. Toch maakt de Spaanse griep geen deel uit van ons collectieve geheugen. Net zo min trouwens als de 50.000 dienstplichtige Nederlandse jonge mannen die niet meer terugkeerden van Napoleons noodlottige tocht naar Rusland. Er is geen enkel gedenkteken voor hen te vinden. Nergens in heel het land niet. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden. Maar nu denk ik er toch anders over. Corona heeft ons leven haast 2 jaar op slot gedraaid. Toch denken we daar over het algemeen nooit meer aan terug. We zijn het vergeten. Niet alleen de burgers, maar ook de overheid, die nauwelijks geleerd heeft van de epidemie. De parlementaire enquête die nu wordt gehouden trekt alleen de aandacht van politieke junkies. En het gaat niet zozeer over wat er toen gebeurd is, als wel over de vraag hoe de opgeroepen ministers, virologen, artsen enzovoorts zich eruit wisten te draaien. Zo kreeg Rutte veel lof voor de gehaaide manier waarop hij steeds van onderwerp wist te veranderen, zodat de enquêtecommissie geen vat op hem kreeg. COVID? Wat is dat? Code rood? Hoe zat dat ook alweer? Om uw geheugen op te frissen, in ieder geval wat betreft de warmte die we achter de rug hebben, hier bezinkt haar tropische land, live van het strand. Je voelt de hitte.
0: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

past wel een beetje bij de weersomstandigheden van de afgelopen weken. De donder rolt, Rob de Nijs hier in Late Avond. En Sergio Mendes en Brazil 77 en País Tropical. Speciaal voor Han van der Horst. Die vond het wel passen bij zijn bijdrage. Over een paar minuten gaan we praten met Michalina. Zij is kunstenares en deelnemer aan Kunst Werkt. Wat doet ze zoal? Je hoort dat over een paar minuten hier. Na Laura Jansen en Single Girls.

0: Michalina Malolepsja is kunstenaar en ze sloot zich eind 2024 aan bij Kunst Werkt in Schiedam. Hoe verging het haar? Nou, we gaan het vragen. Je kwam in 2024 bij Kunst Werkt. Eventjes schot voor de boeg, wat is dat ook weer, Kunst Werkt?
1: Kunst Werkt is een kunstenaarcollectief uit Schiedam.
0: Samenwerken kunstenaars dan aan exposities?
1: Aan expositie, maar ook uitwisseling. En veel verschillende projecten, ook kunstenaars-stadsprojecten. Dus we doen best veel.
0: Misschien ook elkaar wel inspireren?
1: Ja, tuurlijk wel, altijd. Ja. Ja, het is een groep heel leuke mensen. Die zijn heel open, ook heel breed te denken. En die maken verschillende kunst met gebruik van verschillende technieken. Dus met heel veel mogelijkheden.
0: Nou, intussen zijn we anderhalf jaar verder. Ik ben heel benieuwd hoe het jou vergaan is. Laten we even bij de start beginnen. Wat was je eerste werk daar?
1: Ja, vorige keer mocht ik samen doen met andere kunstenaars aan Nieuwe Impuls.
0: Ja.
1: De nieuwe leden van de Kunst Werkt. En daarna met expositie Wedergeboorte.
0: Wat voor techniek gebruik je?
1: Toen was ik bezig met heel veel lino's maken. Maar ja, anderhalf jaar geleden was ik alleen maar lino's aan het maken. Maar door die tijd had ik zo'n idee. Misschien wil ik meer dan dat. Ik wilde altijd meer ruimtelijke of conceptuele werk maken. Dus ja, ik ontwikkel mezelf de hele tijd. Ik ben begonnen aan ruimtelijk werk. En nu is een van mijn werken te zien tijdens de expositie Binnenvaart in Kunst Werkt. Ja, en ik wil natuurlijk meer van dat soort werken maken. Ik ben ook begonnen aan meer conceptuele werk. Deze keer ga ik te zien werk die is helemaal geschreven. En ik citeer daar allemaal nieuwstitels van de afgelopen jaren.
0: Conceptueel wil toch zeggen, het idee is eigenlijk belangrijker dan het werk op zich.
1: Ja, het idee is belangrijker dan werk op zich, ja.
0: En welk idee wilde je naar voren brengen? Of ging het gewoon over het nieuws in de wereld? Of,
1: Het gaat over hoe we zijn eigenlijk gebombardeerd met allemaal berichten. Met allemaal nieuws van die zijn rondom ons. Maar ik heb ook daar een blanke ruimte gelaten. Dat wil zeggen dat je moet keren naar jezelf, naar binnen. En je grenzen opbouwen. En kijken wat wil je binnenlaten en wat wil je niet binnenlaten.
0: Nou, dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok en over wat er allemaal binnenkomt. Vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werk. Tijdens de expositie Binnenvaart.
0: Dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok en over wat er allemaal binnenkomt, vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werken ga ik nu exposeren tijdens de expositie Binnenvaart. Als het gaat over mijn anderhalf jaar in kunstwerk, dan hebben we best veel geëxposeerd. Ook met mijn collega's was ik in Parijs. En de kunstenaars uit Parijs zijn hier gekomen.
0: Mooi.
1: Ja, en ik heb ook geëxposeerd zelfs in Amsterdam. Heb ik geëxposeerd in Alsmeer tijdens de expositie Poolse Passie in Art Flower Museum.
0: Poolse Passie, want je komt uit Polen oorspronkelijk.
1: Ik kom uit Polen oorspronkelijk, ja. En dan vind ik ook heel leuk om wat projecten te doen bij met Poolse gemeenschap of met Poolse kunstenaars.
0: En is daar iets kenmerkends aan dat je zegt, nou, dat is nou typisch de Poolse passie?
1: Weet ik niet. Het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat kunst is een soort van internationale beroep. Elkaar gewoon inspireren.
0: Het heeft niets met heimwee te maken of het Poolse gevoel nog even naar boven laten borrelen.
1: Het is Poolse gevoel. We zijn misschien wat meer melancholisch dan dan Nederlanders. En dat kan je wel in onze kunst zien, denk ik.
0: Nou, dat is interessant om te horen. Je geeft ook workshops, maar die zijn heel druk bezet. Dus als we daar meer over willen weten, kunnen we bij Kunstwerkt terecht, denk ik.
1: Eigenlijk bij Kunstwerkt geef ik een workshop tijdens de expositie Binnenvaart. Maar normaal gesproken geef ik workshops via Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam.
0: Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam.
1: Ja.
0: Oké, nou, heel hartelijk bedankt. Dank je wel, Michalina Malolepsja, voor deze update over jouw ontwikkeling van de laatste anderhalf jaar. Hartelijk bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

geweldig nummer van de Rolling Stones, Angie. Alweer 100 jaar geleden gemaakt. Ongelooflijk. En dat in de late avond. Aan het einde van de show, want de tijd is gevlogen. Het is weer voorbij. Dankjewel trouwens, Tera, voor je bijdrage vandaag. Dat moet ik nog even vertellen. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan ben ik hier weer. Ja, het houdt niet op, hè, zal ik maar zeggen. In deze vakantietijd. En dan heb ik wederom weer prachtige muziek voor je in aanbieding. En leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Dus morgen ook trouwens een mooie reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Want die gaat regelmatig de straat op. Met zijn blauwe microfoon. En vraagt u dan van alles. Nou, morgen hoort u hier in de show de resultaten. Tot besluit van de show Michael Jackson en Man in the Mirror. Man in the Mirror. Dat komt goed uit, want zo meteen gaan we natuurlijk met z'n allen even in de spiegel kijken bij tanden poetsen. Ik wens je nog een mooie nacht, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er twee mensen aangehouden voor wapenbezit. De twee vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. Een van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog, het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind en windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. Een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, een windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. Een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien.